een man. De avanski of waren bescheiden. Ben wat je, de proeven zo goed som jij kan.